verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer.

0: Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken.

0: Graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koendra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een toegangsdeur van een portiek. Daardoor is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocate Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridwan Taghi. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. Bij de laatste meting was dat toegenomen tot bijna 40%. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een ander familielid, zoals schoonouders, ouders, een broer of zus. De hulp die ze leveren is verschillend. Het varieert van financiën regelen tot persoonlijke verzorging. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar ook steeds meer mannen. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Ze ervaren mantelzorgen wel als belastend voor zichzelf. Vlaardingen Ian Maats heeft met Aston Villa gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maats stond niet in de basis in de finale in Istanbul en mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor de trainer van Villa, Emery, al de vijfde keer in dat hij de Europa League wist te winnen. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer en ook met Villarreal een keertje. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag vandaag, wel iets meer zon dan gisteren. En vooral opvallend is dat de temperaturen omhoog gaan. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond veel zon, het blijft droog. Morgen de eerste zomerdag in een hele reeks. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al wat drukker aan het worden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

0: regioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt gaandeweg verder en verder op gang. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prinsloofplein bij Den Haag en knooppunt Hofvliet. Een file van 8 kilometer en 10 minuten. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda staat erbij. Voor Moordrecht 5 kilometer en 10 minuten. En tot slot wat lokaler de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Vanaf Brielle, voordat je de N15 op kunt, een file van 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een toegangsdeur van een portiek. Daardoor is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridouan Taghi. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. Bij de laatste meting was dat toegenomen tot bijna 40%. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een ander familielid, zoals schoonouders, ouders, een broer of zus. De hulp die ze leveren is verschillend. Het varieert van financiën regelen tot persoonlijke verzorging. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar ook steeds meer mannen. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Ze ervaren mantelzorgen wel als belastend voor zichzelf. Vlaardingen Ian Maats heeft met Aston Villa gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maats stond niet in de basis in de finale in Istanbul en mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor de trainer van Villa, Emery, al de vijfde keer in dat hij de Europa League wist te winnen. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer en ook met Villa Real een keertje. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag. Vandaag wel iets meer zon dan gisteren. En vooral opvallend is dat de temperaturen omhoog gaan. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond veel zon, het blijft droog. Morgen de eerste zomerdag in een hele reeks. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt alsmaar verder op gang. En dat is bijvoorbeeld te merken op de A4 naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. En de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Ippenburg een lange file van 30 minuten. Verder niet echt noemenswaardige files. Hier en daar maximaal 5 minuten in de regio. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Hij verloopt aardig druk. Op heel veel plekken is het gewoon simpelweg wat drukker vanwege de dagelijkse files. Heel veel bijzonderheden zijn er gelukkig niet. Op de A4 wordt bijvoorbeeld langzamer gereden richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Lausplein en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartiertje extra over 10 kilometer. Ook de A12 Den Haag-Utrecht staat erbij tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot slot de N44 Den Haag-Wassenaar. Voor Wassenaar-Noord 3 kilometer en 20 minuten aan extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.

0: weerbericht.
1: In de vroege ochtend van deze donderdag zien we eerst nog vrij veel bewolking, maar gaandeweg de ochtend breiden de opklaringen zich uit en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag zijn er dan flinke zonnige perioden, met af en toe ook wat bewolkte momenten door stapelbewolking. Het blijft daarbij droog. Met een zwakke wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 21 of 22 graden. Vanavond is het zonnig, komen de nacht vrij helder en bij weinig wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een toegangsdeur van een portiek. Daardoor is ook brand ontstaan. De ontploffing was rond 1:30 aan de Feyenoorddijk. Door de brand ontstond zoveel rook dat bewoners niet naar buiten konden. Er is nog niemand opgepakt voor de ontploffing. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van en naar haar topcliënt, topcrimineel Ridouan Taghi. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. Bij de laatste meting was dat toegenomen tot bijna 40%. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen mensen voor iemand anders, meestal een ander familielid, zoals schoonouders, ouders, een broer of zus. De hulp die ze leveren is verschillend. Het varieert van financiën regelen tot persoonlijke verzorging. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar ook steeds meer mannen. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Ze ervaren mantelzorgen wel als belastend voor zichzelf. Vlaardingen Ian Maats heeft met Aston Villa gisteravond de Europa League gewonnen. In de finale werd Freiburg met 3-0 verslagen. Maats stond niet in de basis in de finale in Istanbul en mocht 10 minuten voor tijd invallen. Het was voor de trainer van Villa, Emery, al de vijfde keer in dat hij de Europa League wist te winnen. Met Sevilla pakte hij hem al 3 keer en ook met Villarreal een keertje. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een wisselvallige dag. Vandaag wel iets meer zon dan gisteren. En vooral opvallend is dat de temperaturen omhoog gaan. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond veel zon, het blijft droog. Morgen de eerste zomerdag in een hele reeks. Het wordt morgen 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. En ook in de regio wordt er op meerdere plekken langzamer gereden. Wat het meest opvalt is nu de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Bodegraven staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Zevenhuizen een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder meerdere dagelijkse files, onder meer de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en knooppunt Hoflied, 5 kilometer, 10 minuten. Verder nog de A20, Hoek van Holland-Gouda, voor Moordrecht een kleine 10 minuten. En dan de N470 nog, Zoetermeer-Delft, tussen Pijnacker en Delft-Gouw, 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nou nog niet echt aan het afronden. Het blijft nog een beetje druk en ook in de regio is op veel plekken aansluiten. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld voor de Keteltunnel. 8 kilometer en 10 minuten vanaf Rijswijk. Ook de Utrechtse baan, de A12, als je naar Den Haag onderweg bent. Een file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer, bijna een kwartier zelfs. Ook de A13 naar Den Haag vanuit Rotterdam staat erbij. Voor Delft 4 kilometer en ongeveer een kwartiertje. En tot slot een kapotte vrachtwagen bij de Van Brienenoordbrug op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Zwijndrecht een file, 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
9: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.

0: weerbericht.
1: In de vroege ochtend van deze donderdag zien we eerst nog vrij veel bewolking, maar gaandeweg de ochtend breiden de opklaringen zich uit en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag zijn er dan flinke zonnige perioden, met af en toe ook wat bewolkte momenten door stapelbewolking. Het blijft daarbij droog. Met een zwakke wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 21 of 22 graden. Vanavond is het zonnig, komen de nacht vrij helder en bij weinig wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 11 graden.
2: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally. With you. I think you'll see what I mean.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 53 uit Maassluis heeft een hoger beroep 2 maanden cel gekregen voor het aanrijden van een meisje in Maassluis 3 jaar geleden. Ook krijgt hij een rijverbod voor 2 jaar. De man beweerde dat hij het kind niet zag oversteken op een zebrapad. Ook had hij niet gemerkt dat hij het meisje had geraakt. De man was eerder al een keer veroordeeld voor een fataal verkeersongeluk. Daar stond hij toen voor de rechter. Toen was een deel van de straf voorwaardelijk. Dat is nu omgezet in een definitieve straf. Nog eens 4 weken. De werkloosheid in ons land is de afgelopen maand licht gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat nu 3,9%. In april waren bijna 400.000 mensen op zoek naar een baan. Per maand neemt dat ongeveer af met zo'n 6.000. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal werklozen nog wel iets hoger. De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen de Rotterdamse oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie door het doorgeven van informatie van haar topcrimineel Riedemann Taghi. Dat was destijds haar cliënt. Justitie eiste 4,5 jaar cel tegen Wesky. De verbouwing van de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is iets duurder dan de gemeente had gehoopt. Dat schrijft wethouder Versnel aan de Rotterdamse gemeenteraad. 2 aannemers hadden zich gemeld voor de klus, maar beide partijen wilden dat alleen doen voor meer geld dan oorspronkelijk was geraamd. Wel vallen de kosten nog binnen het budget dat vooraf was gesteld. Hoeveel duurder het project uitvalt is niet bekend. Volgens de gemeente is er sprake van een beperkte concurrentie voor grote projecten. Daardoor schrijven minder partijen zich in en dat zorgt er weer voor dat de prijzen wat hoger uitvallen. Het weer, periode met zon en droog, toen ook wat warmer dan de afgelopen dagen. Het kan 22 graden worden. Vanavond is het zonnig en droog. Morgen nog warmer. Op sommige plekken kan het dan zelfs 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar bijzonderheden nog, maar op de meeste plekken lijkt de spits langzaam maar zeker gelukkig een beetje ten einde te komen. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag nog steeds file voor knooppunt Benelux. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de Utrechtse baan staat al aardig vast. De A12 richting Den Haag. Het laatste stukje tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer en 20 minuten. En tot slot ook viel op de N11 Leiden-Bodegraven. Vanaf Alphen aan de Rijn totdat je de A12 op kunt. 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt ten einde en de rust lijkt weder te keren in de regio. Nu nog wel file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer.

0: Lieve zondagavond, en dat betekent twee uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Na 10 uur tot aan de klok van 12 uur. 2 uur lang. Bedankt aan de collega's van de religieuze uitzendingen. En op de donderdagochtend bedankt aan RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met een non-stop informatieve programma. Zijn we er weer. Love songs, love songs are back again. En doen we nog steeds. Ja, nog steeds dat wel. Het gaat niet lang meer duren, maar we doen het nog steeds uitsturen aan de Lomansstraat. En dat betekent dat we hier gewoon zitten voor u daar aan de andere kant van de radio. Ja, toch wel een beetje op een andere manier dan anders. We komen vandaag aan een doosje. We zijn opgenomen eerdere keren, want ja, er waren andere omstandigheden. Dat we er niet kunnen zijn op 17 mei, dus vandaar. En dat betekent ook dat we alleen in de studio zijn. Maar goed, dat geeft niet, hè. We zijn er met u daar aan de andere kant van de radio. Dus dat betekent gewoon dat we er met z'n allen zijn. En Wendy en Hilly zijn op afstand. En nou ja, dat doen we dan. Ik ga u vertellen dat we ja, toch wel weer prachtige platen gaan draaien. En we hebben omdenkers, we hebben loesjes en we hebben van alles en nog wat. Zo is ook, ja, hebben we ook deze meneer nog waarschijnlijk.
1: De drie van Dirk.
0: Jazeker wel. We hebben straks met onder andere Ilo. Kijk even op het lijstje van Dirk. ILO, we hebben Miss Montreal en we hebben de Traveling Wilburys. Maar dat is allemaal straks rond de klok van, zullen we zeggen, 10 over half 11. Wat hebben we gedaan in de eerste, is het? Zijn we langzaam bezig? De eerste, ja, ruim 10 minuten. Zijn we bezig met Nina June en een Beautiful Mesh. Ik ben niet meer bang, Haname en Bluff en Lost van Anouk. Dat betekent ook om uit een doos te komen dat we niet de allernieuwste platen hebben van de laatste week. Dus de Spotify-lijst, dat doen we weer een andere keer. Het zijn allemaal plaatjes, zijn ietsjes ouder, maar ach, ze zijn wel even mooi, denk ik. Ietsjes ouder. Nou ja, ietsje ouder. Julie Bessie is ietsje ouder. Maar het nummer is nog steeds een prachtige hit. Where do I begin? Love Story. By Love Songs are back again.

Luc komt en Nul is een 2 maanden oud. En dat is dus niet splinternieuw, maar het is wel een plaatje van recentere datum, zullen we zeggen. En dat geldt niet voor de volgende, want de volgende komt uit 1969. Hebben we het over de Rolling Stones. Ja, en dat dan toch nog gauw oud, denk ik. Maar ik vind het een prachtig mooi nummer. You can't always get what you want. Maar toch, Rolling Stones op je radio bij Love Songs. Love Songs are back again.

0: Dit is een hit van toen. En deze plaat komt uit vervlogen tijden.
1: Ja, de Beatles. Oh, de Beatles. Goed, aan hebben wij de Rolling Stones. Always get what you want. Alan Langley is ook uit vervlogen jaar, alhoewel 2 jaar terug. Dus valt mee, zullen we zeggen. Toch, Alan? Ja.

0: praten met een verhaal.
1: Electric Light Orchestra met Can't Get It Out of My Head. Het nummer is geschreven door voorman Jeff Lynne. Hij werd een grote hit in de Verenigde Staten, maar vreemd genoeg niet in de UK. Daar won zowel de single als het album niet op een, op een goede plaats. Het album dan El Dorado. Dit album, El Dorado, was het eerste conceptalbum van deze Engelse symfonische rockgroep. De gehele verhaallijn werd door Jeff Lynne omgezet met een groot strijk orkest bij alle nummers. Het verhaal achter deze single gaat over een persoon die vlucht in het fantasy-droomwereld om aan de werkelijkheid te ontsnappen. De afbeelding op de hoes die is gemaakt de film The Wizard of Oz. Dan hebben we het over het, zoals gezegd, Electric Light Orchestra. Can't Get It Out of My Head. Zo'n 6 minuten lang in de 3 van Dirk.
2: The unwoken fool. In dreams.

niet zo mooi exemplaar, vond ik. Maar ja, helaas, ja, we hebben hem gedraaid. Electric Light Orchestra, Can't Get It Out of My Head. En Dirk, we zullen kijken of we in de toekomst een andere versie van dit prachtige nummer kunnen draaien. Gaan we over naar Miss Montreal. Geef me dan even. Het liedje is afkomstig van in 2024 uitgekomen Nederlandstalige studioalbum van haar. Na haar monsterhit Door de Wind met 59 miljoen streams vond ze opnieuw de vreugde en het plezier in de muziek. En 7 jaar na het uitbrengen van haar Engelstalige album kwam ze met dit album Samen 1. Inmiddels heeft ze al 6 nummers van dit album uitgebracht. Hulp daarvoor heeft ze gekregen van Glenn Faria, Kraatje Papi en Nike Leone. Voor wat het technische gedeelte betreft. We hebben het over Miss Montreal, zoals gezegd. Geef me dan even. In de 3 van Dirk op plaatsje nummer 2.

0: En van Miss Montreal door naar, naar de Traveling Wilburys. En dat is een, de derde in het rijtje van Dirk Bravenboer voor vandaag weer. We hebben het over de story achter dit nummer. En die ontstond nadat de Warner Brothers Records opdracht gaf aan George Harrison om de B-kant op te nemen voor de Europese uitgave van zijn uit te komen single This Is Love. En tijdens een etentje met Jeff Lynne en Roy Orbison werd er gediscussieerd over dit nummer en ontstond aan een idee voor een nieuw op te richten band. Alleen de opnamestudio ontbrak en werd Bob Dylan gevraagd om zijn studio in Malibu ter beschikking te stellen voor de opname. En nadat George Harrison zijn gitaar had opgehaald bij het huis van Tom Petty, sloot ook deze zich aan en de Traveling Wilburys waren ontstaan. En dat rijmt, ja, in de drie van Dirk. Gaan we luisteren naar dit prachtige nummer.
1: De drie van Dirk.

0: Een gouden ouwe in Love Songs.
1: Ja, Van Morrison was dit met een Brown Eyed Girl. En we gaan er nog eentje draaien. En dat is dan aan het nieuws van 11 uur. Dan hebben we het over Josh Groen. Met een heel mooie, gevoelige Can't You Feel the Love Tonight? En dat is een prachtig nummer. En doet hij samen met een mooi orkest uit Los Angeles. Tot aan de klok van 11 uur. Op naar deel 2 van Love Songs. Josh Groen op je radio.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Hans Muns. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

0: Randy Cash en Raised by Wolves. Raised by wolves, saved by the Lamb of God. Een redelijke nieuw is dat. En daarvoor hadden we Gary Rafferty en Baker Street. En die brak wat slecht af. Dus ik ga het doorgeven aan de jongens van het, ja, van het plaatarchief. En zeggen, jongens, graag een nieuwe. Net zoals die ILO-plaat van de eerste uren. Ook die moet beter. We gaan even terug naar de Passion van alweer, nou, 6 weken terug. Prachtig nummer. Je hebt een vriend. En dan hebben we het over deze mensen. Bastiaan Ragers, Anouk Maas en Milan Wildenburg. Waardenburg, moet ik zeggen. Mooi nummer.
1: Als je moet.

En dat betekent dat we weer overgaan naar de loesjes en naar de omdenkers. Ja, zeker wel. En we hebben het over dit loesje verhaal. Ook praten over seks werkt het makkelijkst als je jezelf blootgeeft. En nog een loesje. Vroeger was het vroeger ook al beter. En nog een derde loesje. In de schooltuin komen kinderen tot bloei. Zeker te weten. Maar even omdenken. Je moet gewoon lekker jezelf zijn. Maar wat nou als ik mezelf soms gewoon niet zo leuk vind? Vijf tips voor de perfecte partner. En dat is bij love songs altijd een dingetje natuurlijk. 1. Het is belangrijk dat je je partner helpt met het huishouden en eigen werk heeft. Het is belangrijk op nummer 2 dat je partner je aan het lachen kan maken. Nummer 3. Het is belangrijk een partner te vinden op wie je kan rekenen en die niet tegen je liegt. 4. Het is belangrijk dat een partner van je houdt en je lekker verwendt. En 5. Het is belangrijk dat deze 4 mensen elkaar niet kennen. Een feit is informatie, min emotie. Een mening is informatie plus ervaring. Onwetendheid is een mening zonder informatie. En domheid is een mening die een feit negeert.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Ryan in Me. Een dame, ja, die het momenteel heel goed doet. En heel veel mooie platen maakt. En doet ze dit keer samen met Hans Zimmer. We hebben het over Ray en de Klik Klak Symphony.
1: Hans Muts met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.

Bent u hem eens, hè? Mooi plaat van Hans Timmer samen met Ray en de Click Clack Symphony. Ik kwam tegen op Spotify deze plaat. En die is al van 1974, maar hij stond er pas weer opnieuw in. Nieuw uitgebracht. Hebben we het over deze van Queen. Not For Sale.

Ja, Not For Sale. Queen. En die komt uit 1974. En dan zijn we die platen waarvan je denkt van, nou ja, hoe komt die nu ineens weer op zo'n Spotify-lijst? En dan staat die er ineens in. En ik denk van jezelf van, nou ja, draaien dan maar. Kijk even naar de klok. We zitten rond de klok van, rond de klok van 10:30 alweer. En dat betekent dat we doorgaan, denk ik, naar hele mooie platen. Eerst nog eventjes een jingletje via het nieuwe singlepad. Want dat is ook wel weer mooi om dat te draaien.

0: Love Songs Are Back Again. Dingeltje gemaakt door Bram van der Graaf. Bram, nog even bedankt voor. We gaan weer over naar The Passion. Ja, weer een nummer uit The Passion van een aantal weken terug. En een mooi nummer wat volk wordt door Roxanne Hazes. Lichtjes branden op je radio bij dit programma. Love songs are back again.
1: Mijn zoon, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

even aan je hangen. Je warmte voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust, dat je bekruipt

0: een die je niet zo vaak meer hoort. Donny Osmond. En een Secret Emotion. Ja, ze hebben van die platen. Geldt ook voor de volgende.
1: En deze plaat komt uit vervlogen tijden.
0: Ja. Die hele mooie, gevoelige van Raccoon. En voor al die mensen die volop strijden. Don't give up the fight.

0: Hans Abbekken met Hans Munt.
1: Dat betekent dat we weer wat gaan omdenken en wat Lucy gaan doen. En dat gaat over het volgende. Alleen wie echt om je geeft, hoort je ook als je stil bent. Ja, ja. Toch wel een... Hij komt er toch wel in een beetje, zo'n plaat. Zo'n tekst. Even wat loesjes. Geluk is een richting. Geen punt. In een goede bubbel kun je opgelucht ademhalen. Oké. En de zon schijnt. En ik zet jou erin. U daar aan de andere kant van de radio. Het is maar dat u het weet. En geweld is voor watjes, zegt het broertje van Loesje. Goed zo. Even wat omdenkertjes. Als je echt haast hebt, is geduld de snelste weg. Heb je een probleem en maak je er een probleem van dat je een probleem hebt? Gefeliciteerd, dan heb je er nu echt een probleem bij. En de laatste. Het beste dat ouders voor hun kinderen kunnen doen, is van elkaar houden. En daarom, wish a gentleman, excuse me, in het laatste stukje van Love Songs.

0: Easy listening muziek.
1: Easy listening muziek.
0: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.
2: Radio Ridderkerk.
3: RTV Ridderkerk. Met Love Songs Are Back Again.

Ja. Deze aflevering zitten we erop. We gaan met een doosje inderdaad. Dus weinig nieuws. Nou ja, wat is nieuws? Ja. Plaatjes van een paar weken terug. Maar in ieder geval, ja, een doosje. Jullie en Wendy thuis. En ik hier in de studio. We zeggen een heel goede avond. Genacht. Wees zich toe van rare dingen. Volgende week zijn we er weer. En dacht ik ook wel weer naar een doosje. Of niet. Nou ja, dat zien we wel. Volgende week wel weer. Ja, de laatste kor even niet kiezen. You've got a friend. Ja, dat ben ik voor u daar aan de andere kant van de radio. Maar wat ga je dan draaien? Die van Carole King? Of ga je draaien van James Taylor? Ja, dat is een lastige. Nou ja, dan allebei maar een beetje. En dan zullen we zien hoe het verder klinkt. Tot ziens, Gerrit.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie naar
7: rtvridderkerk.nl/reclame.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.
10: En

toch. Ik denk, weet je wat, het is toch donderdag. Geef het toch een kans. We proberen het nog één keertje. Met One More Try. Beste mensen, recht hartelijk goedemiddag. Het begin van de zomer is zojuist begonnen. Over een paar dagen wordt het salaris gestort.

Het feest de herkenning, elke werkdag weer op je lokale radio. De Sandwich Express lukt als je luistert. We zijn er weer bij een uur lang met gezellige muziek. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws. En bovenal gaan we eten met een verrukkelijk lekker smakelijke. Dus als je zit te eten of straks gaat eten, een extreem eet smakelijk gewenst. Zet je radio weer eens wat harder. Het kan allemaal best. Er staan ramen over de gevel, joh. De buren doen hetzelfde. Dit is The Weeknd en Cry For Me in de Sandwich Express. Het wordt weer feest vandaag. Leuk.

0: Nou, leuk voor de mannen die luisteren dan en denken van, oh, die is leuk. Selena Gomez. En binnenkort is ze dus weer vrijgezel. Zong ze tenminste.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Je moet nooit alles geloven wat Selena Gomez zingt. Want zo af en toe is het gewoon niet waar. We kijken even voor het lokale nieuws op onze eigen website, tvridderkerk.nl. Er wordt gesproken over extreme regenbuien. Het is net droog aan het worden, jongens. Wat moet het nou over gaan? Droge zomers, ah ja, en wateroverlast. Dat gaat steeds vaker voorkomen. En daarom doet het waterschap Hollandse Delta, waar wij in zitten, dit voorjaar mee met de landelijke campagne Waterinvangers. 21 waterschappen die doen hier aan mee. En inwoners worden geholpen om regenwater op te vangen om hun tuin beter bestand te maken tegen extreem weer. Nou, je maakt kans op een regenton. En als je die wint, dan komt Lodewijk Hoekstra. Ken je die nog van de televisie? Die man die al die tuinen overhoop gooit. Die komt bij ons in de regio de regentonnen installeren. Nou, is dat nou eventjes leuk? Ook interesse of wil je weten hoe dat verder gaat? Kijk dan eventjes op de website van RTV Ridderkerk. Dan weet je precies hoe dat zit. Je kan natuurlijk ook op de app kijken. Staat hetzelfde nieuws op. Dit is Samantha Steenwijk. Ik kan echt zonder jou.

0: Nou, ze gaan eraan komen hoor. Wat een bof, hè? De Summer Days, die komen eraan en daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Ja, ja, dat weet ik nou allemaal. Ja, hou op.
1: Hé, hey, Aad, hey. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ah, fijn dat je dat vraagt. Er is heel veel gebeurd vandaag in het grijze verleden op deze 21ste mei. Bijvoorbeeld een feestelijke en bijzonder heugelijke gebeurtenis in het jaar 1572... toen de watergeuzen Enkhuizen veroverden op de Spanjaarden. Dat waren nog eens tijden. Hadden we het gisteren nog over dat vliegen over de Atlantische Oceaan? Nou, dat is voltooid vandaag in het verleden, 21 mei 1927. Charles Lindbergh voltooid zijn non-stop vlucht van New York over de Atlantische Oceaan naar Parijs in 33,5 uur. En dat tijden veranderen, dat blijkt dan 5 jaar later, in 1932 dus. Als Amelia Earhart als eerste vrouw ooit een non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan voltooid in 14 uren en 56 minuten. Over vliegen gesproken, weer wat jaren later, 1946... is de datum waarop de KLM als eerste luchtvaartmaatschappij op het Europese vasteland een luchtdienst start op New York. En de rest is een soort van geschiedenis. Het is verder vandaag ook nog een bijzondere dag, want het is de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. En daarom brengen we ook met heel veel genoegen de Sandwich Express op de radio. Als het een cultureel feest is, dan is het altijd wel iedere middag op de radio. Toch?

0: dat voelt lekker, hè? Het zonnetje op je rug. Feels so good, zou je kunnen zingen. Samen met Atomic Kitten doe je dat dan. We worden een lekkere vrolijke boel op deze donderdagmiddag, waarop het dan eindelijk het lekkere weer gaat worden. Ja, toch?
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Even kijken. Nou, droog, zonnig en we gaan de grens van de 20 graden weer eens een keertje over. Dat is altijd fijn. De wind is niet meer zo lastig als gisteren en dat is ook prettig. Dat betekent dat het dan toch wel een weertje is dat je zegt van ja, dit is best wel fijn. Sommige mensen willen meer. Nou, dan maken er ook een klein beetje meer. Wat dacht je van morgen? De wind is zwak. Hij komt uit het zuidoosten. En samen met een hoger drukgebied komt er dan heel zonnig weer aan. En de temperaturen die gaan nog een stukje omhoog. We gaan zomaar rondom die 25 graden zitten. Morgen misschien nog wel een graadje erbij. Zaterdag bedoel ik nog een graadje daarbovenop. Maar wel een zeewindje met enige verkoeling. Wat betekent dat ook zondag misschien een graadje minder is, maar nog steeds wel warm. Hè? We rekenen eventjes al natuurlijk naar de 25 plus graden toe. En na het weekend blijft het ook allemaal volop zomers en verrukkelijk weer. Dat hebben we een tijdje niet meer kunnen zeggen, maar nu is de joepie er weer in, hoor. To the moon and back ben ik blij.

0: verlegen zijn we niet. Zeker niet als we iets willen hebben. Daar komt hij, hoor, let op.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. En die zoeken iets, die vragen iets. En die oproep die geven wij graag door. Namens de fietsenbank Ridderkerk kunnen we doorgeven dat er met spoed wordt gezocht naar kinderfietsen. Kinderfietsen voor zowel jongens als meisjes tussen de 11 en 13 jaar. De fietsenbank Ridderkerk geeft jaarlijks heel veel fietsen weg aan minima huishoudens. En er komen weer werkweken aan, verkeersexamens en een 3x2 ergens in de nabije toekomst. Kinderfietsen zijn altijd bijzonder welkom. Heb je er eentje, een klein beetje opknappen mag, maar het moet natuurlijk geen wrak zijn. Kijk dan eventjes voor de contactgegevens bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Geef het door, je maakt weer mensen blij en gelukkig. Nog beter dan zo'n ding ergens in de sloot te knikken of dat soort dingen. Al die rare dingen die er vandaag de dag gebeuren. Nou, kijk even bij de combinatie Ridderkerk. Maak mensen blij met een kinderfiets. Dan draaien wij nog een keertje de nieuwe plaats van de Rolling Stones. Dit is In The Stars.

er zijn nog eens echte liefdesliedjes op de radio. Het plaatje is al 20 jaar oud, hè? Ze noemen zich Vangrail. En het was heerlijke heerlijkheid. Heerlijk, heerlijk, oh, de mensen om deze tijd weten wat er gaat komen. En dat ik in jubelstemming ben, want als je met dit weer toch jarig bent. Van harte gefeliciteerd. Een verjaardag is meestal toch wel leuk om hem te vieren. En zeker als het dan een beetje lekker weer gaat worden. Dat na de afgelopen anderhalf, twee weken. Tjonge, jonge, jonge, zeg. Nou, maak het wat moois van. Je bent in goed gezelschap. René Soutendijk is ook jarig. Over heerlijke heerlijkheid gesproken. Ze is alweer 69 geworden intussen trouwens. Verder hebben we vandaag de verjaardag te vieren van Margje Theeuwen. Zij is Nederlands hockeyster en is 52 jaar geworden vandaag. Dylan van Baarle, wielrenner, is vandaag 34 geworden. En Anneke Dijkstra, wielrenster, lange baanstraatse en nog veel meer, is vandaag 29 jaar geworden. Nog een bijzondere verjaardag te vieren. Dat is die van Leo Sayer. Hij komt uit de andere kant van de Noordzee, uit Groot-Brittannië. Hij maakte liedjes. Hij is vandaag 78 jaar geworden. Dat moet gevierd worden. Dat doen we met een van zijn grootste hits. The Thunder in My Heart.

Kokomo als zomers opwarmetje in deze Sandwich Express. Voordat we nou straks gaan kijken naar de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Even reclame maken voor komend weekend als het lekker heet is. Oef, jongens. Het is komend weekend met Pinkster ook Europa Run. En met Europa Run hoop ik dan ook mijn rondjes te mogen mee rennen. Ik zoek nog sponsors trouwens, dus mag altijd nog voor het goede doel. Nou, dat wordt hardlopen met de Pinksteren. Helaas komen we niet meer door Ridderkerk heen tegenwoordig. Maar dan kunnen we altijd nog op zoek in Barendrecht of Rotterdam of zo. Als je wil zwaaien. Altijd hartstikke leuk. Zullen we eens even gaan kijken naar de top 40 van vandaag in het jaar 1996. 7 nieuwe binnenkomers. Op 39 de laagst nieuwe binnengekomen van Sugarly Hooper met Oh Wat Ben Je Mooi. Op 38 Happy Birthday van Technohead. Op 35 Jij Bent De Zin Van Mijn Leven van Mark Daniels. Op 34 24/7 van 3T. 32 nieuw Touch Me There van Total Touch. En op 30 met Stip Children Of Tonight van Nakatomi. Maakt er wel wat leuks van. Op 37, want die hebben we nog niet genoemd, komt nieuw binnen Alanis Morissette. Dit is Ironic, nieuw in de top 40 van vandaag, van het jaar 1996.

Alanis Morissette en I Want It. Nieuw de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Kijk even naar de top 3. 3 is gezakt van 2. Havana Nakila van de Party Animals. Nieuw op 2 met super, nee, met een gewone stip. Wassenaar van Ros en Iba. Van 6 naar 2 gestegen. Blijven staan op 1 is Drill Instructor van Captain Jack. Wij gaan straks de nummer 4 draaien. Goodbye. Eerst nemen we even afscheid van elkaar. Mooi goed het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. Die stuurt het dan heel voorzichtig, maar zeker het warme weekend in. Hopelijk luister je morgen dan ook weer. Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. En als dat er al in zit, dat het zakken mag. Er is bij ons nog veel meer radio voor je de aanbieding. Dus het wordt allemaal gezellig en leuk en nog veel meer. Plaat die wij gaan draaien, komt nieuw binnen op 4 met Superstip. Dat dan weer wel in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Hij is gestegen vanaf de 9e plaats. Hij is van Mark Morrison en Return of the Mac. En we draaien hem.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag? Morgen?
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Met Caroline Veerman.

Goedemiddag luisteraars, welkom op deze donderdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, lekker veel informatie en natuurlijk ook fijne muziek. Om 1:30 en 2:30 een dubbelaar, rond 1:45, 2:45 een spreuk van de dag. En natuurlijk ook veel informatie en agendatips uit de regio Ridderkerk. Dat allemaal tot 3:00 in deze aflevering van Ridder Matinee. Mijn naam is Caroline Veerman en ik maak deze uitzending met heel veel gezelligheid voor u. Dat tot 3:00. De volgende plaat is van de Puma's met Zij maakt het verschil. Nou, we maken zeker het verschil. Hier zijn ze, de Puma's. En blijf bij ons tot 3:00 met Ridder Matinee.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Zoals al eerder is aangekondigd, zijn zowel de kerst als de Pinkstermarkt niet meer in Museum Ridder de Kerk Oudheidskamer om meerdere redenen opgehouden te bestaan. De belangrijkste evenwel is het feit dat de werkgroep deze jaarlijkse gebeurtenis met veel enthousiasme organiseerde door leeftijd en medische zorg het helaas niet meer toelaat. De markten, waar hij jaarlijks door velen werd uitgekeken en de laatste plaats niet door de medewerkers zelf, is niet meer. Ze zijn wel geopend, zeg maar. Want komende zaterdag zoekt de Pinkstermarkt hier in Ridderkerk. En zijn ze geopend van 14:30 tot 16:30. Dan kunt u terecht in het oudheidskamer hier in Ridderkerk.

Komende zaterdag is natuurlijk de Pinkstermarkt hier zo in Ridderkerk in het centrum. En verspreid door het centrum staan er ongeveer 250 kramen. Op het Koningsplein treden vanaf 1 uur de countryformatie Savannah op en soloartiest Dick van Altena. Hij is van Altena is bekend als Nederlandse zanger, gitarist en songwriter. En was van 1977 tot en met 2005 verbonden aan de countrygroep Major Dundee. De Pinkstermarkt duurt van 9 tot 5. En vanaf 4 uur staat ook op het Koningsplein een artiestenshow online van Perry Zuidam. Verschillende Nederlandstalige artiesten verzorgen daar optredens tot ongeveer 10:30. Om 7 uur staat allround coverband Kaliber op het podium. Volgens de organisatie staat dat bekend. Deze band om interactieve optredens. Mooi om te weten.

0: tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Ik ga eens terug in de tijd met de Dubbelaar. Hij is ook niet meer onder ons. Hij is vorig jaar overleden in september 2025. Dan heb ik het over Gerard Cox. Ja, helaas niet meer bij ons. Maar een mooie leven dat hij bereikt hoor. Rond het midden 80 was hij geworden. Dus vandaar. We gaan draaien eerst Gerard Cox met zo'n leuke blonde meid. Ja, ik denk, doe het gewoon eens een keer, joh. Doe eens gek. En daarna, het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar die is nog niet lang niet voorbij. Maar als ik naar buiten kijk, soms denk ik wel dat die voorbij is. Maar we gaan eerst naar Gerard Cox met die blonde vrouw.

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk.

wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt.

Mooie plaat van Gerard Cox. We gaan de aandacht besteden aan stortplaatsen die onderzocht zijn op zeer zorgwekkende stoffen. Drie gesloten stortplaatsen in onze streek worden onderzocht of daaruit niet eerder onderzocht stoffen zijn verspreid via het grondwater. Het gaat om de stortplaatsen en Noordweg hier in Zwijndrecht, aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland en de Nieuwe Gorsen hier in Ridderkerk. Die worden onderzocht op zeer zorgwekkende stoffen. Een gesloten stortplaats is een terrein waar al meer dan niet toezicht is van de overheid in het verleden afval is gestort. In Zuid-Holland zijn veel van deze voormalige stortplaatsen. Door uitbreiding van dorpen en steden werd regelmatig naar een nieuwe afvallocatie gezocht, waarbij de oude stortplaatsen werd gesloten. Bij het sluiten van zo'n stortplaats komt van alles kijken, omdat deze voormalige stortplaatsen vaker vervuild zijn. Met de huidige kennis is duidelijk dat dit pakket niet voor weergeeft om zeg maar die stortplaats weer mogelijk te maken, zeg maar, om ze beter gangbaar te maken. Daarom worden nu verspreid door de provincie in totaal 20 gesloten stortplaatsen onderzocht, evenredig verdeeld over de 5 omgevingsdiensten. 3 daarvan liggen in onze streek. Het onderzoek is half mei gestart, maar de eerste resultaten laten nog op zich wachten. Die worden begin volgend jaar verwacht. We gaan naar de Bee Gees en nog een plaat en dan gaan we naar de spreuk van de dag.

De Bee Gees. We gaan naar de spreuk van de dag. Kunst dat het gratis moet, betekent niet dat het niets meer waard is. Kunst dat het gratis moet, betekent niet dat het niets waard is. We gaan naar de Beach Boys. Van de Bee Gees naar de Beach Boys met de Kokomo.

Bewegen is natuurlijk heel belangrijk voor ouderen. Dus daarom is dat tot en met zaterdag 23 mei hier in Salem Ridderkerk. De deuren zijn dan geopend om te bewegen voor ouderen. Tijdens verschillende gratis inloopmomenten kunnen ouderen deelnemen aan activiteiten. Komende donderdag vanavond tussen 8 en 9 kunnen ze deelnemen. Dan is er een inloopmoment en zaterdag van 10 tot 11. Ze worden gehouden aan de Vlietlaan 2 hier in Ridderkerk en aanmelden is niet nodig. Volgens geriatrie fysiotherapeut Annemarie van Oudenaarde hoeft bewegen niet ingewikkeld te zijn. Een uur samen bewegen en elkaar ontmoeten kan volgens haar veel verschil maken. Met de activiteiten sluit Salem aan bij de landelijke themaweek, de Nationale Beweegweek. Bewegen kan overal. We gaan naar de Talking Heads.

Wat een mooie plaat, hè? The Talking Heads met Slippery People. Nou ja, ik ging naar de klok kijken en toen dacht ik, oh, het is al tijd om af te kondigen. Het eerste uur is voorbij van de Ridder Matinee. Straks natuurlijk nog om half drie. Ik ben een beetje de tijd kwijt, hoor. Ik heb zoveel gewerkt afgelopen week dat ik echt denk van, oh jee, help. Half drie, ja, dan is het de spreuk van de dag. Kwart voor drie natuurlijk. De spreuk van de dag om half drie is natuurlijk de... Nou, wat is het nou? De dubbele haar. Ik ben de weg, even de weg kwijt. Geeft niks. We gaan naar een plaat van Amy Winehouse met Back to Black. En tot zo dadelijk na het nieuws van 2:00.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Goeiedag luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van deze Riddermatinee. En wat gaan we allemaal doen? Nou, heel veel lekkere muziek en natuurlijk ook veel informatie. Dat gaan we doen en om 2:30 een dubbelaar en om 2:45 de spreuk van de dag. Dat is het in deze uitzending van Riddermatinee. En we hebben heel veel lekkere muziek.

Ik heb er een bericht voor u. Natuurlijk ga ik het over de renovatie hebben van de Drechttunnel in de A16. Die is gegund aan de combinatie DSH en samenwerking van Dura Vermeer, Espai en Heijmans. Met opdracht is een bedrag van 233 miljoen euro gemoeid. De tunnel onder de Oude Maas is bijna 50 jaar oud en krijgt een ingrijpende opknapbeurt om ook in de toekomst veilig en beschikbaar te blijven voor het verkeer. De Drechttunnel is een belangrijke verkeersverbinding in de regio en maakt deel uit van de drukke A16-corridor. Dagelijks rijden er 155 voertuigen door de tunnel. Ook internationaal goederenvervoer maakt veel gebruik van deze tunnel. Tijdens de renovatie worden alle technische installaties vernieuwd. Daarnaast worden de systemen voor bediening, bewaking en besturing van de tunnel vervangen. Ook het beton, asfalt en de plafondconstructie gaat aangepast worden. Na afronding blijft de combinatie DSH tot 2039 verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel. Nu de opdracht officieel is gegund, start eerst de zogenaamde doorgrondingsfase van 15 maanden. In deze periode voert de DSH aanvullende onderzoeken uit. Volgens Rijkswaterstaat moet deze aanpak helpen om risico's beter in kaart te brengen en werkzaamheden efficiënter uit te voeren. Volgens de huidige planning beginnen de voorbereidingswerkzaamheden in 2028. De grootste werkzaamheden staan gepland in de zomerperiode van 2029 en 2030. In het najaar van 2030 moet de renovatie afgerond zijn. Elton John en Kiki Dee.

dansend gaan we naar de muziek. Hè? Dat is gezellig altijd hier zo bij Radio Ridderkerk. Twee weekendafsluitingen zijn er dus in mei. En eentje is er al geweest. En de komend weekend komt er weer een afsluiting bij het Terbrechtseplein. Dat is natuurlijk in Rotterdam. Maar je hebt altijd wel last van als je hier in de buurt van Ridderkerk woont. Ik moet even scrollen. En nou, komend weekend is het dus dicht. Dus in de richting van Dordrecht-Breda, dat is het Pinksterweekend. Dan geldt de afsluiting, zeg maar. En wat is er afgesloten? Nou, de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan wordt in beide richtingen afgesloten, terwijl de parallelrijbanen beperkt open blijven. U moet rekening houden met een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Dus komend weekend, zeg maar, is het richting Rotterdam afgesloten. Dat was pas afgelopen weekend en het komend weekend richting Dordrecht-Breda. Waarbij er slechts één rijstrook beschikbaar is op de parallelbaan. Verkeer wordt omgeleid via de A15, A4, Benelux-tunnel en de A20. Rijkswaterstaat adviseert om reisplan aan te passen, actuele verkeersinformatie te checken en naar mogelijke alternatieven, zoals openbaar vervoer, te gebruiken. Deze werkzaamheden maken deel uit van groot onderhoud aan het verouderde asfalt en omvat onder meer het vervangen van voegovergangen, aanpassingen aan bermen en vangrails en reparatie aan bruggen en viaducten. Later in 2026 volgen nog extra onderhoudswerkzaamheden. Mooi om te weten. Nou, we gaan naar een volgende plaat. Die is ook lekker om te horen. We gaan deze draaien. Ik weet niet wat het is. Love Hurts van Nazareth. En naar de volgende plaat gaan we naar de dubbele.

wat een mooie plaat, hè? Love Hurts van Nazareth. En nou, we gaan aandacht besteden aan de dubbelaar. Ja, we gaan aandacht besteden aan de dubbelaar. En dat is deze week lekker aandacht besteden aan de Eurovisie Songfestival. We gaan eerst draaien Joost Klein. Ja, Joost Klein. Die deed natuurlijk in 2024 mee. En daar zingt hij over Europa. Let's go to

vie. C'est la vie van Claude. En daarvoor natuurlijk Joost Klein met Europapa. Dit waren inzendingen. Europapa kwam natuurlijk uit 2024. Helaas mocht hij niet meedoen met de finale. En Claude kwam uit 2025 met C'est la vie. Een mooie plaat is dat. Nou, we gaan een andere mooie plaat draaien. Hij staat wel wat klaar. En ja, deze gaan we gewoon draaien.

grote ontsteltenis. Sorry. Hebben we deze vernieling moeten ontdekken bij de buitenplaats van Huis ten Donk hier in Ridderkerk. Aan een monumentaal tuinornement van het park en aan de rand van de buitenplaats meldt Huis ten Donk op haar Facebookpagina zijn de vernielingen aangericht. Ja, afgelopen donderdagmiddag, jongsleden, is een groep van 4 à 5 jongens van 11 tot 14 jaar in zwart-witte trainingspakken rondom de ingangen van de buitenplaats gesignaleerd. Later zijn grove vernielingen ontdekt aan een monumentale kinderspeel. Huisje uit bouwjaar 1804 en in 2018 nog gerestaureerd werd crowdfunding en sindsdien netjes bijgehouden. Het voordeurtje was ingetrapt en dat al een oude smeedijzeren hang- en sluitwerk afgesloopt. Bij de boerenwoning aan de Donkse Laan 2 zijn de alle ruiten ingegooid. Er zijn mensen geweest die we zagen die de jongens hebben aangesproken die met honden liepen. En we hopen dat iemand van u meer heeft gezien en hopen dat u wilt laten weten. U kunt dit ook anoniem melden bij de politie of de wijkagent Stikkeveer. Ze hebben aangifte gedaan en hopen dat onze trouwe wandelaars en buurtgenoten oogje voor ons in het zeil willen houden en bij onbetrouwbaar gedrag direct de politie melden. Wat wij ook moeten doen, meldt het Huis de Donk verder. Triest als ik die foto's zie, het ziet er gewoon echt heel erg triest uit. Dit doe je toch eigenlijk niet? Nee, dat doe je niet. Nou, na de volgende twee plaatsen heb ik de spreuk van de dag.

Velma Houston met Don't Leave Me This Way. We gaan naar de spreuken van de dag. Om waterverspilling tegen te gaan, kouwen we maar op de theezakjes. Om waterverspilling tegen te gaan, kouwen we maar op de theezakjes. Dat gaan we niet doen. Nee, daar hou ik niet van. Maar we hebben wel een mooie andere plaat.

Annie, I'm Not Your Daddy van Kid Creole en de Coconuts. We gaan uit met een mooie plaat en dan is dit het einde van de riddermatinee. En volgens mij ging nummertje 8 draaien, hè? Was het nummer 8? Ja. Met volgens mij was het... gaan we nog laten verrassen. Ik weet even niet meer. Volgens mij is het More Than a Feeling van Boston. Tot volgende week donderdag. Tot ziens. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. fleurvision.nl.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad De Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad De Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: In de vroege ochtend van deze donderdag zien we eerst nog vrij veel bewolking, maar gaandeweg de ochtend breiden de opklaringen zich uit en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag zijn er dan flinke zonnige perioden met af en toe ook wat bewolkte momenten door stapelbewolking. Het blijft daarbij droog. Met een zwakke wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 21 of 22 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij weinig wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 11 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdagmiddag.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse advocaat Wesky is veroordeeld tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat Wesky niet meer de cel in hoeft. Justitie had 4,5 jaar cel geëist voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht haar schuldig aan het doorspelen van informatie van en naar haar cliënt, topcrimineel Ridouan Taghi. Gebeurde in 2019. Taghi zit juist opgesloten in de extra beveiligde inrichting, onder meer om te voorkomen dat hij zijn criminele activiteiten vanuit de cel zou kunnen voortzetten. De rechter vindt dat Wesky als ervaren advocaat het vertrouwen in de advocatuur heeft beschadigd. Maar de rechter erkent ook dat de zaak de gezondheid van Wesky geen goed heeft gedaan. En de rechtbank zegt daar rekening mee te houden. Ook denkt de rechter niet dat de 71-jarige Wesky ooit nog als advocaat aan de slag gaat. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over een hoger beroep.

0: Door steeds zwaarder wordend verkeer is er ook schade. De staalconstructie is minder sterk geworden door materiaalmoeheid en slijtage, zegt Rijkswaterstaat. Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan. Volgens de gemeente zou het Rijk er nu van uitgaan dat minder ruimte nodig is voor energieprojecten en havenbedrijven. Het dorp zou moeten verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. De gemeente deelde dit vorig jaar ook nog aan de inwoners mee in de veronderstelling dat het opheffen van Moerdijk onvermijdelijk zou zijn. Maar het kabinet besloot de knoop pas later door te hakken. Volgens Moerdijk blijft er nu dus ruimte voor het dorp, maar wel wil de gemeente precies weten van het Rijk wat er wel en niet in Moerdijk moet komen en hoe zeker het is dat het dorp op een later moment niet alsnog weg moet. En er ligt een Nederlandse massaclaim tegen het Amerikaanse techbedrijf AppLovin. Volgens de stichting The Privacy Collective harkt het bedrijf de persoonlijke gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders bij elkaar om die door te verkopen aan honderden andere partijen. AppLovin levert volgsoftware aan gratis apps zoals tweedehands platform Vinted, Wordfeud en populaire games zoals Blockblast en Subway Surfers. De software houdt bij waar iemand is, het surfgedrag, gezondheidsdata en in sommige gevallen ook informatie over seksuele interesses. Die data gaan naar honderden adverteerders. Op de site van de Privacy Collective kunnen mensen zich aanmelden als gedupeerden van AppLovin. Het weer, mooi weer met zon. Vanmiddag is het 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen is het warmer dan vandaag, 26 graden. En de zon schijnt volop. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen heb je een kwartier extra nodig. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Benelux heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer

0: weerbericht.
1: In de vroege ochtend van deze donderdag zien we eerst nog vrij veel bewolking, maar gaandeweg de ochtend breiden de opklaringen zich uit en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag zijn er dan flinke zonnige perioden, met af en toe ook wat bewolkte momenten door stapelbewolking. Het blijft daarbij droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag 21 of 22 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij weinig wind zakt de temperatuur uiteindelijk naar 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse advocaat Wesky is veroordeeld tot een straf die gelijk staat aan haar voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat Wesky niet meer de cel in hoeft. Justitie had 4,5 jaar cel geëist voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank acht haar schuldig aan het doorspelen van informatie van een naar haar cliënt, topcrimineel Ridouan Taghi. Dat gebeurde in 2019. Taghi zat juist opgesloten in de extra beveiligde inrichting in Vught, onder meer om te voorkomen dat hij zijn criminele activiteiten vanuit de cel zou kunnen voortzetten. De rechter vindt dat Wesky als ervaren advocaat het vertrouwen in de advocatuur heeft beschadigd. Bij een aanrijding op de Vaanweg in Rotterdam is een grote ravage ontstaan. Twee auto's reden rond 3 uur vanmiddag tegen elkaar en daarbij is het motorblok van een van de auto's midden op de Vaanweg beland. De voorzijde van de auto zit helemaal in elkaar. Twee personen klagen over rug- en nekklachten, maar ze zijn alleen nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen mogen vanaf begin volgende maand niet meer over de Zwijndrechtse brug. De brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is op sommige plekken zo versleten dat zwaar verkeer er niet meer veilig over kan. De brug wordt in 2030 gerenoveerd, maar de draagconstructie is zodanig versleten dat de maatregel niet kan wachten tot de renovatie, zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen maanden is de brug onderzocht. Er is roest ontdekt in de wapening van het beton en de staalconstructie is verzwakt door materiaalmoeheid en slijtage, zegt Rijkswaterstaat. En Suzanne Lamens uit Berkel en Roderijs heeft zich niet weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. En daardoor ziet het er naar uit dat voor het eerst in meer dan 15 jaar geen enkele Nederlandse tennister meedoet aan het enkelspel op het Grand Slam toernooi in Parijs. Lamens verloor met 6-7 en 5-7 van de Poolse Maja Czalinska. In 2010 ging Roland Garros voor het laatst van start zonder een Nederlandse tennister. Lamens kan na loting nog als lucky loser worden toegeladen tot het hoofdtoernooi. Roland Garros begint zondag. Het weer, mooi weer met zon, 22 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. En morgen is nog wat warmer dan vandaag, 26 graden. En we hebben volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. En van Den Haag naar Rotterdam 20 minuten extra tussen Rijswijk en de Keteltunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag voor knooppunt Burgerveen. En op de A4 naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Dan een stukje verderop richting Rotterdam voor de Keteltunnel. Daarbovenop ook weer 10 minuten vertraging. A16 naar Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra. En op de A20 richting Gouda ben je ook 10 minuten langer onderweg bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

toch. Ik denk, weet je wat, het is toch donderdag. Geef het toch een kans. We proberen het nog één keertje. Met One More Try. Beste mensen, recht hartelijk goedemiddag. Het begin van de zomer is zojuist begonnen. Over een paar dagen wordt het salaris gestort. Wat

feestherkenning. Elke werkdag weer op je lokale radio. De Zandvoort Express lukt als je luistert. We zijn er weer bij een uur lang met gezellige muziek. We kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws. En bovenal gaan we eten met een verrukkelijk lekker smakelijke. Dus als je zit te eten of straks gaat eten, een extreem eet smakelijk gewenst. Zet je radio weer eens wat harder. Het kan allemaal best. Er staan ramen over de geef niet, joh. De buren doen hetzelfde. Dit is The Weeknd en Cry For Me in de Zandvoort Express. Het wordt weer feest vandaag.

0: nou leuk voor de mannen die luisteren dan en denken van, oh, die is leuk, Selena Gomez. En binnenkort is ze dus weer vrijgezel, zong ze tenminste.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Je moet nooit alles geloven wat Selena Gomez zingt, want zo af en toe is het gewoon niet waar. We kijken even voor het lokale nieuws op onze eigen website, tvridderkerk.nl. Er wordt gesproken over extreme regenbuien. Het is net droog aan het worden, jongens. Wat moet het nou over gaan? Droge zomers, ah ja, en wateroverlast. Het gaat steeds vaker voorkomen. En daarom doet het waterschap Hollandse Delta, waar wij in zitten, dit voorjaar mee met de landelijke campagne Watervangers. 21 waterschappen die doen hier aan mee. En inwoners worden geholpen om regenwater op te vangen om hun tuin beter bestand te maken tegen extreem weer. Nou, je maakt kans op een regenton. En als je die wint, dan komt Lodewijk Hoekstra. Ken je die nog van de televisie? Die man die al die tuinen overhoop gooit. Die komt dan bij ons in de regio de regentonnen installeren. Nou, is dat nou eventjes leuk? Ook interesse of wil je weten hoe dat verder gaat? Kijk dan eventjes op de website van RTV Ridderkerk. Dan weet je precies hoe dat zit. Je kan natuurlijk ook op de app kijken. Staat hetzelfde nieuws op. Dit is Samantha Steenwijk. Ik kan echt zonder jou.

0: Nou, ze gaan eraan komen hoor. Wat een bof, hè? De Summer Days, die komen eraan en daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Ja, ja, dat weet ik nou allemaal. Ja, hou op.
1: Hé, hey, Aad, hey. Is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ah, fijn dat je dat vraagt. Er is heel veel gebeurd vandaag in het grijze verleden op deze 21ste mei. Bijvoorbeeld een feestelijke en bijzonder heugelijke gebeurtenis in het jaar 1572... toen de watergeuzen Enkhuizen veroverden op de Spanjaarden. Dat waren nog eens tijden. Hadden we het gisteren over dat vliegen over de Atlantische Oceaan? Nou, dat is voltooid vandaag in het verleden. 21 mei 1927. Charles Lindbergh voltooid zijn non-stop vlucht van New York over de Atlantische Oceaan naar Parijs in 33,5 uur. En dat tijden veranderen, dat blijkt dan 5 jaar later. In 1932 dus. Als Amelia Earhart als eerste vrouw ooit een non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan voltooid in 14 uren en 56 minuten. Over vliegen gesproken, weer wat jaren later in 1946. Dat is de datum waarop de KLM als eerste luchtvaartmaatschappij op het Europese vasteland een luchtdienst start op New York. En de rest is een soort van geschiedenis. Het is verder vandaag ook nog een bijzondere dag, want het is de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. En daarom brengen we ook met heel veel genoegen de Sandwich Express op de radio. Als het een cultureel feest is, dan is het altijd wel iedere middag op de radio. Toch?

0: voelt lekker, hè? Een zonnetje op je rug. Feels so good, zou je kunnen zingen. Samen met Atomic Kitten doe je dat dan. We worden een lekkere vrolijke boer op deze donderdagmiddag, waarop het dan eindelijk het lekkere weer gaat worden. Ja, toch?
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Even kijken. Nou, droog, zonnig en we gaan de grens van de 20 graden weer eens een keertje over. Dat is altijd fijn. De wind is niet meer zo lastig als gisteren en dat is ook prettig. Dat betekent dat het dan toch wel een weertje is dat je zegt van, ja, dit is best wel fijn. Sommige mensen willen meer. Nou, dan maken er ook een klein beetje meer. Wat dacht je van morgen? De wind is zwak. Hij komt uit het zuidoosten. En samen met een hoger drukgebied komt er dan heel zonnig weer aan. En de temperaturen die gaan nog een stukje omhoog. We gaan zomaar rondom die 25 graden zitten. Morgen misschien nog wel een graadje erbij. Zaterdag bedoel ik nog een graadje daarbovenop. Maar wel een zeewindje met enige verkoeling. Wat betekent dat ook zondag misschien een graadje minder is. Maar nog steeds wel warm. Hè? We rekenen eventjes al natuurlijk naar de 25 plus graden.

0: verlegen zijn we niet. Zeker niet als we iets willen hebben. Daar komt hij, hoor, let op.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijk even voor bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. En die zoeken iets, die vragen iets. En die oproep die geven wij graag door. Namens de Fietsenbank Ridderkerk kunnen we doorgeven dat er met spoed wordt gezocht naar kinderfietsen. Kinderfietsen voor zowel jongens als meisjes tussen de 11 en 13 jaar. De Fietsenbank Ridderkerk geeft jaarlijks heel veel fietsen weg aan minima huishoudens. En er komen weer werkweken aan, verkeersexamens en een 3x2 ergens in de nabije toekomst. Kinderfietsen zijn altijd bijzonder welkom. Heb je er eentje, een klein beetje opknappen mag, maar het moet natuurlijk geen wrak zijn. Kijk dan eventjes voor de contactgegevens met de collega's van de combinatie Ridderkerk. Geef het door, je maakt mensen blij en gelukkig. Het is toch beter dan zo'n ding ergens in de sloot te knikken of dat soort dingen. Al die rare dingen die er vandaag de dag gebeuren. Nou, kijk even bij de combinatie Ridderkerk. Maak mensen blij met een kinderfiets. Dan draaien wij nog een keertje de nieuwe plaat van de Rolling Stones. Dit is In The Stars.

Nou, dit zijn nog eens echte liefdesliedjes op de radio. Het plaatje is al 20 jaar oud, hè? Ze noemen zich Vangrail. En het was heerlijke heerlijkheid. Heerlijk, heerlijk, oh, de mensen om deze tijd weten wat er gaat komen. En dat ik in jubelstemming ben, want als je met dit weer toch jarig bent. Van harte gefeliciteerd, een verjaardag is meestal toch wel leuk om hem te vieren. En zeker als het dan een beetje lekker weer gaat worden. Dat na de afgelopen anderhalf, twee weken. Tjonge, jonge, jonge, zeg. Nou, maakt wat moois van. Je bent in goed gezelschap. René Soutendijk is ook jarig. Over heerlijke heerlijkheid gesproken. Ze is alweer 69 geworden intussen trouwens. Verder hebben we vandaag de verjaardag te vieren van Margje Theeuwen. Zij is Nederlands hockeyster en is 52 jaar geworden vandaag. Dylan van Baarle, wielrenner, is vandaag 34 geworden. En Anneke Dijkstra, wielrenster, lange baanstraatse en nog veel meer, is vandaag 29 jaar geworden. Nog een bijzondere verjaardag te vieren. Dat is die van Leo Sayer. Hij komt uit de andere kant van de Noordzee, uit Groot-Brittannië. Hij maakte liedjes. Hij is vandaag 78 jaar geworden. Dat moet gevierd worden. Dat doen we met een van zijn grootste hits. The Thunder in My Heart.

Kokomo als zomers opwarmetje in deze Centrus Express. Voordat we nou straks gaan kijken naar de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Even reclame maken voor komend weekend als het lekker heet is. Oef, jongens. Het is komend weekend met Pinkster ook Europa Run. En met Europa Run hoop ik dan ook mijn rondjes te mogen mee rennen. Ik zoek nog sponsors trouwens, dus mag altijd nog voor het goede doen. Nou, dat wordt hardlopen met de Pinksteren. Helaas komen we niet meer door Ridderkerk heen tegenwoordig. Maar dan kunnen we altijd nog op zoek in Barendrecht of Rotterdam of zo. Als je wil zwaaien. Oh, dat hartstikke leuk. Zullen we eens even kijken naar de top 40 van vandaag in het jaar 1996. 7 nieuwe binnenkomers. Op 39 de laagst nieuwe binnengekomen van Sugarly Hooper met Oh, wat ben je mooi. Op 38 Happy Birthday van Technohead. Op 35 Jij bent de zin van mijn leven van Mark Daniels. Op 34 24/7 van 3T. 32 nieuw Touch Me There van Total Touch. En op 30 met Stip Children of Tonight van Nakatomi. Maakt hem wel het leukst van. Op 37, want die hebben we nog niet genoemd, komt nieuw binnen. Alanis Morissette. Dit is Ironic, nieuw in de top 40 van vandaag, van het jaar 1996.

0: Alanis Morissette en Ironic, nieuw de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Kijk even naar de top 3. 3 is gezakt van 2. Havana Nakila van de Party Animals. Nieuw op 2 met super, nee, met een gewone stip. Wassenaar van Ros en Iba. Van 6 naar 2 gestegen. Blijven staan op 1 is Drill Instructor van Captain Jack. Wij gaan straks de nummer 4 draaien. Goodbye. Eerst nemen we even afscheid van elkaar. Mooi goed het schip dat de Sandwich Express heeft op koers gehouden door Ronald. Die stuurt het dan heel voorzichtig, maar zeker het warme weekend in. Hopelijk luister je morgen dan ook weer. Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eetsmakelijk gewenst. En als dat er al in zit, dat het zakken mag. Bij ons hebben we nog veel meer radio voor je de aanbieding. Dus het wordt allemaal gezellig en leuk en nog veel meer. De plaat die wij gaan draaien komt nieuw binnen op 4 met Superstip. Dat dan weer wel in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Hij is gestegen vanaf de 9e plaats. Hij is van Mark Morrison en Return of the Mac. En we draaien hem tot aan het nieuws.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment ligt achter ons, ook bij ons in de regio. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. En diezelfde A4 maar dan verderop richting Rotterdam tussen Knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 10 minuten. A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar op onthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond. Radio Ridderkerk op donderdag.
2: De hit van morgen. Vandaag bij ons.
3: Dit is de Radio Ridderkerk top 15. Radio Ridderkerk.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen. De hits van morgen, vandaag bij ons.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Dit is Radio Ridderkerk
3: nummer 15.

0: In de maanden juni en september is er geen top 15. In plaats daarvan kunt u luisteren naar non-stop muziek. Radio Ridderkerk.
1: Dit is Radio Ridderkerk,
2: nummer 14.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
2: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
3: Vandaag. Morgen.
4: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
6: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
8: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
9: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.

Radio 3. Dat betekent dat ik zelf de knopjes en de schuifjes mag bedienen. Dus weer goed opletten. Ik heb weer een lijstje samengesteld en ga proberen om ze allemaal te draaien. Ik ga beginnen met de Boogiebeast van hun nieuwste album Don't Be So Mean. Ik ga draaien Skinny Woman en daarin worden ze bijgestaan. Onder andere Kenny Brown op slidegitaar. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy. Boogiebeast met Skinny Woman van het album Don't Be So Mean.

lekker van het nieuwsalbum van Bob Corridor en Friends. En heel wat vrienden doen daarop mee. Met als titel Ernestine Blues. Ik draai de Trouble No More. En de zangpartij werd voor rekening genomen van Willy Buck, JP Source en Ann Harris. Gypsy Blue Review. Dat is de titel van het nieuwsalbum. Dicht draaien. Een uitvoering van Jesse May.

Pistols en Harris met Jesse May van het album Gypsy Blue Review. Zonder S dan Blue. Blue Review moet ik zeggen. Lee Blom, nog niet zo erg lang geleden was hij hier mijn gast in de studio met nog vier andere mensen, waaronder onder andere Rudy Duquelle, de bekend van uiteraard de grootste bekendheid met Santana, maar ook met wat andere bands, onder andere Brainbox. Blue Side of the Road, dat is het album wat ik meegebracht heb. Dat is maar 10 albums gemaakt. En ja, een miljoen verkocht zelfs, dat is nog heel wat, denk ik. Want het is een Nederlander, Lee Blom. Cold Heart, dat is de titel die je gaat draaien. En ik noem even de bezetting op, want hij zingt dit nummer niet zelf. Maar hij is, de vocalen zijn van rekening van Chris Farlow. Een band waar hij ook regelmatig mee op pad is. En Chris Farlow ook menig nummer van hem op de plaats gezet. Ik ga draaien Cold Heart, Lee Blond.

je moet er van houden natuurlijk. Experimentele blues gebracht door de nieuwste Nederlandse blues-sensatie worden ze genoemd, maar dan wel een beetje experimenteel. Voor de liefhebbers dus, The Bird Experience, met een titeloos eerste album. En ik draaide Shaking. Will Knight, we zagen hem een paar weken geleden nog in Quaterdam op het podium staan. Ik heb zijn album Blues is Still Alive meegebracht en daarvan ga ik draaien Wild Man.

Wild Man, en dat was Will Wild van het album Blues Is Still Alive, zijn nieuwste album. Ja, het beste nieuwe is er een poosje geleden uitgekomen. Ik heb er ook regelmatig al wat van gedraaid, dus ook vandaag weer. Waar ik ook al een paar keer van gedraaid heb, is het album Shadows van de Oostenrijkse band The Bedrock Blues Band. Vandaag heb ik op mijn lijstje staan The Blues Makes Me Happy, ja, en wie niet?

Van zijn laatst verschenen album East River Blues hoorde je Chris Bergson met Kindless Woman. Ja, maar waar speelt hij eigenlijk niet bij? Sinds kort is hij toegetreden tot de band van Robert Vossen. Ik heb het dan uiteraard over Richard van Bergen, een van die mensen die eigenlijk niet van het podium weg te slaan is en weg te denken is, want die ziet hem elke week wel. Is het niet met zijn eigen band, is het niet met Ruud Beck, dan is het wel met ja, als solo of als, maakt niet uit. Je komt hem tegenwoordig echt overal tegen. Kei van een bluesman. Richard van Bergen, zijn album Ruud Beck stand pas het jaar 2014 en ik ga draaien One Day.

Richard van Bergen van zijn album Rootback uit het jaar 2014. En die hoorde One Day. En ja, dus zoals ik al zei, tegenwoordig is hij ingelijfd bij Robert Vosverwind. Kim Field and the Perfect Gentleman. Don't Need But One. Dat is de titel van een laatst verschenen album. Please Don't Ask Me.

0: Kim Field en The Perfect Gentleman met Please Don't Ask Me. En afkomstig van het album Don't Need One. Don't Need But One, moet ik zeggen. Heb je aan zo'n zondag niks te doen? Misschien is dat wel iets voor je, want Lesbie is de laatste concert van de vakantie. En dan gaan we stoppen tot, ik dacht 9 september uit mijn hoofd te zeggen, of 6 september. En dan komen we weer terug met een nieuw programma. Helaas, we dus het laatste optreden in L'Esprit. En wil je dat niet missen, dan ben je gewoon van harte welkom aanstaande zondag. Eerste Pinksterdag, vanaf 15 uur gaan dan optreden. Ja, een heerlijke band. Ik had ze ooit in de studio gehad, Long Way Blues. Zij vieren ook een 50-jarig of 40-jarig bestaan alweer. Dus niet te missen, denk ik. Dus je bent van harte welkom. De toegang bedraagt voor leden €10. En niet leden betalen €2,50. Meer dus €12,50. Ze zeggen, kom in grote getalen. Er zijn al heel wat tickets we hebben geen tickets, maar er zijn al heel wat plaatsen gereserveerd. En zorg dat je er op tijd bent. En je kan in ieder geval reserveren bij jan.lesprit@upcmail.nl. Of we sturen een mailtje naar Jan Valster. Een pb'tje naar Jan Valster. En dan komt het ook allemaal in orde. Aanstaande zondag dus Long Way Blues bij Blues Podium Lesprit. Het laatste optreden van het seizoen. Ook de volgende is die van het podium weg te krijgen. En ik heb het dan over Nico Christiansen. Ik heb het nummertje uiteraard van Live and Blues en dan nog uit de oude periode. Het is nu tegenwoordig Live and Blues Experience, maar toen het nog Live and Blues was. Ik gedraai het overbekende LB Boogie. En ja, dat is ook tevens het laatste nummer voor vandaag. Want we gaan er wel uit en komen aanstaande zaterdag weer terug. Maar dan van 6 tot 8 uur en dan heb ik uiteraard weer een mooie lijst voor jullie klaarstaan. En het eerste uur, zoals gebruikelijk, lekkere slow blues. En het tweede uur draaien we er ook wat pittigere nummers bij. Maar nu dus tot slot LB Boogie Live and Blues. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Dieke Bravenboer. Tot bluesy dag.
1: Mijn naam is Nico Christiansen. Je luistert naar Bluesy met Nico Bravenboer.
2: Blues on the radio.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: De B-kant.
1: Donderdag 21 mei 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. Ja, er is zo weer gigantisch veel uitgekomen deze week. Onder andere natuurlijk een mooie nieuwe single van Emberion Dawn. Die staat op mijn Facebookpagina met de videoclip. En er komt voor de heer Stupers morgen ook nog een lekker album uit van de band Corpus Water. Zoek het allemaal maar eens op. En nog veel en veel meer. Maar ja, ik moest een keuze maken. En ik ga beginnen met wat jeugdsentiment van de thrash metal band Anthrax. Ja, die oude rotte in het vak. Een van de grote vier. Hun 12e studioalbum Cursum Perficio zal op 18 september gaan verschijnen. En er is een lekker ouderwets singeltje uitgebracht. It's for the Kids.

de band Averis. Ze hebben een nieuw album bijna uit. Dat heet Imminence en dat is in twee delen uitgebracht. Eerder dit jaar verscheen al Act 1 Roots en Act 2 Revelations verschijnt op 23 mei. Dus samen gewoon één Imminence. En daar wordt een single nog extra bij uitgebracht. En dat is And Then There Were None.

Een lied over mensen die het geloof gebruiken om te manipuleren. False Preacher door de Barcelona-band Say Grace, opgericht in 2021. Ja, heel apart, bijzonder. Lekker wel toch ook. We gaan verder met een band die de oude band Death in ere de hout. En dat is Left to Die. En deze groep bestaat onder andere uit Rick Ross, Terry Butler, Matt Harvey en Gus Rios. En Gus, die kent natuurlijk van Gruesome, ook een band die zich met death bezighoudt. Ja, het is al in 2001 dat Chuck Schuldiner is overleden, helaas aan kanker. Maar death is nog steeds immens populair bij de metal community, om het zo maar te zeggen. En daarom heeft deze band nu een album dat op 17 juli gaat verschijnen, Initium Mortis. En daarop staan onder andere bijvoorbeeld demo's van death, maar dan met hedendaagse productie, zoals deze Archangel.

Een heerlijk stukje Nederlands metaal van de band Vanaheim. Eendracht maakt macht van hun nieuwe album Roede voor de Borst. En dat album verschijnt op 4 september. Het vorige album Een Verloren Verhaal is alweer 2022. En dat was ook al zo heerlijk om naar te luisteren. Mesro uit Zweden maakt gewoon standaard recht toerecht aan Bay Area Trash, om het zomaar te noemen. En er verschijnen wat singles af en toe. En dit is er één van. In the Labyrinth of Eternal Suffering.

Johnny Hawkins van de band Nothing More doet gaszang met een stelletje Mongolen, The Who. Ja, niet The Who, maar The Who, om het zomaar te zeggen. En deze band, ja, die doet natuurlijk keelzang en dat soort zaken. En inheemse instrumenten uit Mongolië en dat soort dingen allemaal. Hartstikke leuk. Een derde album, Hun, komt op 24 juli uit. En dit was hun single Lost Soul. We gaan verder met de Duitse band Stormhammer. Gewoon een beetje standaard power metal. En zij hebben ook een album Wrath of the Hammer. En dat komt op 17 juli uit. We gaan luisteren naar het titellied.

Ja, je denkt haast, er komt geen einde aan dit lied. It's Never Ending van Monolord, featuring Jürgen Sandström. Want de zanger Thomas Jäger heeft nu niet de zang gedaan, maar Jürgen dus wel. En volgende week verschijnt het album Never Ending van deze Zweedse groep. Ja, Never Ending, het einde van het programma zit eraan te komen. Ik heb alleen nog een epiloog, om het zomaar te noemen, van de band Armored Saint. Epilogue heet het lied. En het komt van het nieuwe album Emotion Factory Reset, een 9e album, en dat verschijnt morgen. Ja, Armored Saint is natuurlijk al een oude metalband. John Bush, de zanger, die heeft ook nog bij Anthrax gezongen, de band waar we dit uur mee begonnen zijn. En hij is ooit nog door James Hetfield van Metallica gevraagd om daar zanger te worden, want James was nog niet zo zeker van wat hij kon. Nou ja, gelukkig heeft hij dat dus niet gedaan. En Armored Saint is gewoon lekker doorgegaan af en toe. En we gaan dus luisteren naar deze epilogue. Ik wens je er veel plezier mee. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het Signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. Een story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk, Frank Stouten, Roel van den Oever en Bob ten Breeën.
2: Met dit keer de Story of the Doors, deel 2. We beginnen met de allereerste single in het jaar 1970, You Make Me Real.

0: James Douglas Morrison in You Make Me Real. En als ik die naam noem, dan hebben we het weer over The Doors uiteraard. Want ja, Jim Morrison is toch wel de vaandeldrager van deze groep. Een lastige man. Ja, we moeten even terug naar eind jaren 60. Want dat heeft alles te maken met het gegeven waarom The Doors niet op die manier zijn doorgebroken als het wel zou hebben gekund. Want die Morrison die lag helemaal niet zo lekker bij zijn medebandleden. En dat had alles te maken met zijn enorme drankgebruik en zijn drugsgebruik. En dat was heel lastig, mannen, voor de overige leden. Want hij ging soms helemaal uit zijn dak. Vorige week hebben we dat al verteld. Hij stond soms inderdaad nummers van 11 minuten, 25 minuten te maken. En ja, dat is dan wel leuk, maar dat kan ook uit de hand gaan lopen. Wat wel waar is, is dat Jim Morrison gefascineerd werd door literatuur. Hij las enorm veel en ook fanatiek bezig met het maken van poëzie. Maar aan de andere kant, tijdens zijn vele kroegentochten, en daar was hij echt als een beest, draaide hij er ook totaal zijn hand niet voor om bij andere groepen op het podium te springen, om mee te zingen en gewoon zijn eigen poëzie te gaan staan voordragen. Liefhebber overigens van Kent Heath. Bob Hyde was een vriend van hem en ja, samen deelden ze de liefde en de kennis van de blues. Maar Morrison was ook een bewonderaar van Brian Jones, de gitarist van de Rolling Stones. En hij was enorm onder indruk toen hij te horen kreeg van de dood onder zeer merkwaardige omstandigheden in het zwembad. We kennen de verhalen allemaal in 69. Ja, we gaan er toch nog wel iets meer over vertellen. Wat ik nog wel kwijt wil is dat hij inderdaad de band meer had kunnen bereiken dan ze hebben bereikt. En dat had alles te maken met het feit dat in 69, tijdens een concert in Miami, daar zou Jim Morrison zijn penis aan het publiek hebben getoond. Ja, heel veel ooggetuigen hebben later verklaard dat het eigenlijk alleen maar zijn rits was die hij opendeed. Maar goed, hij werd wel schuldig bevonden aan obscene gedrag. En in Amerika zijn ze daar heel streng in. En dat gaat hem niet in de koude kleren zitten, want ja, er worden behoorlijk wat optredens afgezegd. En wat vooral belangrijk is, is dat dit een reden is van de afwezigheid van de Doors op hele belangrijke festivals als het Monterey Pop Festival en Woodstock. En als hij die had meegemaakt, dan waren de Doors waarschijnlijk veel groter nog geweest dan ze nu al zijn. Vlug terug naar de muziek. Bob, vertel jij het maar.
1: Dat is een van de populairste liedjes van de Doors ook. Roadhouse Blues. Dit lied dat is in 2 dagen tijd opgenomen op 4 en 5 november 1969. De eerste dag was een beetje een zootje. Weer te veel gezopen door Jim en zo. Het ging eigenlijk pas goed op de tweede dag, toen ook gitarist Lonnie Mack mee ging doen. En John Sebastian met een pseudoniem G. Puglies. En ja, dat doe je dan, zo'n pseudoniem, omdat je niet met je eigen platencontract gezeik wil krijgen. Dus vandaar. Maar de opname die ik heb meegenomen, dat is de eerste take van de tweede dag, 5 november 1969. Deze Roadhouse Blues.

0: En ook onder andere in Groot-Brittannië een 12e plaats. Het is heel bijzonder dat in Nederland een single uitgebracht wordt, Waiting for the Sun. Het nummer is alleen in Nederland een hit.
1: Ja, en het rare is ook natuurlijk dat het de titel is van het album uit 1968. Maar toen hebben ze het lied niet opgezet.
0: Nee.
1: En een paar jaar later dan weer wel op Morrison Hotel.
0: Ja.
1: Wat trouwens de naam ook is van de B-kant van deze LP. Want de A-kant heet Hard Rock Café. En daar komen deze drie liedjes ook vandaan. De eerste drie liedjes van de plaat zijn de liedjes die we nu draaien.
2: Ja, en ik ken de Roadhouse Blues. Ja, ik vind de uitvoering van Status Quo, zeker van het live album Status Quo Live uit 1977, ja, geweldig.
1: Maar we gaan verder dus met Waiting for the Sun.

Ja, Waiting for the Sun. Het is een prachtig nummer. Maar het mag niet verhelen dat de band het eigenlijk al jaren moeilijk had. En dan hadden ze het vooral moeilijk met de samenwerking met Jim Morrison. Robbie Krieger en John Densmer die waren er al gauw klaar mee. Die werden er doodziek van. Je kunt het niet anders zeggen. En dankzij Ray Manzarek heeft het nog een behoorlijke tijd geduurd voordat...

0: de zaak echt in elkaar klapte. Densmer gaf al in, ik meen 68 aan, dat hij helemaal klaar was met die wispelturige Morrison. Maar Manzarek heeft hem toen toch omgepraat. En later, toen Morrison eigenlijk zelf aangaf dat hij niet verder meer kon, en dat had alles te maken met zijn fysieke conditie, hij stond op instorten, toen heeft Manzarek hem weer overtuigd om toch door te gaan. Want die zag wel in dat Morrison natuurlijk ja, van ultiem belang was voor die groep. Het is zelfs zo gegaan dat Manzarek Morrison verving als zanger tijdens het concert in Amsterdam in 68. Want toen had Morrison veel te veel drugs gebruikt. Die was vlak voor het concert afgevoerd naar het ziekenhuis. En ja, dat was wel een klein beetje de zwarte bladzijde van deze band. Dat die verdraaide Jim Morrison zo ongelooflijk moeilijk te hanteren was. Had dat wat beter gegaan, ja, dan was hij ook ouder geworden dan 27. En dan hadden we veel langer kunnen genieten van schitterende muziek. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Nou, als we het dan over schitterende muziek hebben, dan hebben we het bruggetje weer naar de playlist die Bob zo knap in elkaar geknutseld heeft. En kan hij vertellen wat we nu gaan beluisteren.
1: We zijn aanbeland bij het zesde album, LA Woman. De eerste single die daarvan af werd gehaald heet Love Her Madly. Die heb ik ook nog in een opname uit 2000 door Robbie Krieger, John Densmore en Ray Manzarek. Ja, Jim was natuurlijk al lang overleden, dus de zang wordt dan gedaan door niemand minder dan blueslegende Bo Diddley. Maar dit is natuurlijk gewoon de Doors single versie.

0: Lover Medley uit 1971. In Amerika was het goed voor een 11e plaats. In Canada nummer 3. In Nederland ook een top 10, nummer 9. En in Australië 6. En in Frankrijk een 10e plaats.
1: En dat was nog een oude alarmschijf, Kees?
0: Oké, maar ik wil ook nog bij vermelden dat L.A. Woman, in tegenstelling tot het buitenland, in Nederland een eerste plaats behaalde in de albumlijst. Dus wel een grandioos succes. Ja, en dan ga ik nu even Bob het woord geven, want Bob heeft de lijst samengesteld. Dus ja, hij moet er toch wat iets over zeggen natuurlijk.
2: Ja, dit album, het was moeizaam opnemen. Normaal gesproken was Paul Rothschild de producent, maar die had het moeilijk met het overlijden van Janis Joplin. Dus die is eigenlijk vertrokken. Want hij zegt, dit moeten jullie zonder mij doen. En Jim Morrison is trouwens ook enorm aangeslagen geweest door Jimi Hendrix en Janis Joplin's overlijden. Hij zegt, ik ben de volgende. En ja, ze waren allemaal 27, dat weten we. Maar ik ga het titellied draaien van dit album, L.A. Woman. En het is opgenomen tussen december 70 en januari 71 in de workshop in Los Angeles. En de versie die ik heb meegenomen, dat is een soort edit. Ik heb er een stukje tussenuit geknipt, omdat het anders te lang duurde, van deze alternatieve workshop versie. Dus het is niet de standaard albumversie die je gaat horen. L.A. Woman.

0: Ja, in deze workshopversie is de gitaar net iets ruiger. En je hoort Jim steeds zeggen Mr. Mojo Rising. En dat is eigenlijk gewoon een anagram voor zijn eigen naam. Want gaat maar eens hustelen en dan staat er gewoon Jim Morrison. Frank?
1: Ja, Jim Morrison in deze periode. We praten over het album LA Woman 1971. Ja, het is net al verraden. Het laatste jaar waarin wij Jim Morrison levend zullen meemaken. Die stem die je nu hoort, die klinkt ook veel rauwer en doorleefder dan die stem... Die krachtige snorenstem die je bijvoorbeeld in onze eerste uitzending kon horen op het debuutalbum van The Doors. Dat is echt een andere stem. Leg die twee albums naast elkaar, luister daar eens naar en dan hoor je echt een verschil. Ja, dat had alles te maken met de drank, want ja, dat ging er met zulke grote hoeveelheden in dat het eigenlijk ongelooflijk was dat hij het nog zo lang heeft gered. Wat we nog wel kwijt moeten is dat hij ook een dik probleem had met zijn ouderlijk huis. Dat was wel jammer. Had te maken onder andere met de muziek die Morrison maakte. Een nummer als Unknown Soldier. Ja, dat is een prachtig nummer. Bij de hippies was het zeer populair. Ook bij de soldaten in Vietnam. Absoluut. Maar ja, bij zijn vader, die een hoger rang had bij de Amerikaanse marine, was het natuurlijk wat minder prettig om dat te horen. En Morrison die had kreeg veel commentaar van zijn vader. Als dat hij niet zou betekenen, geen carrière zou kunnen maken. Nou, daar was hij al op jonge leeftijd eigenlijk klaar mee. En dan keert hij zich definitief van zijn ouders af. En het is zelfs zo sterk, en dat is eigenlijk wel triest, dat hij tegen de pers verklaarde dat zijn ouders dood waren. Overigens wordt dat later afgezwakt door zijn vader. Want die stelt dan dat Morrison dat verklaarde om zijn familie te beschermen voor te veel aandacht. Nou, laten we het daar maar op houden en het met de mantel der liefde bedekken. Dan gaan we zo meteen nog iets meer vertellen over die laatste maanden van Jim Morrison. Maar voordat we dat doen, denk ik dat het goed is om toch weer even terug te grijpen naar de muziek. Want daar gaat het toch vooral om in onze uitzendingen. En Bob heeft het zaakje zo prachtig op de rit gezet dat er weer een briljantje aan toe te voegen valt, denk ik, Bob.
0: Ja, deze hoor je nog regelmatig op de Nederlandse radiozenders. Riders on the Storm. Wel weer de singleversie. Die duurt zo'n 2 minuten korter dan de albumversie. Heb jij er iets aan toe te voegen, Roel? Heb jij nog wat leuks kunnen vinden?
2: Nou, dat net waar je zegt, het is in 76 is je weer opnieuw uitgebracht. En ook in 91. In 91 is het weer van die film.
0: Ja, die film met Val Kilmer in de rol als Jim Morrison. Ook een heel interessante film om te zien. Alleen niet echt natuurgetrouw zoals het in het echt is gegaan. Maar voor de film moet je het allemaal een beetje spannender maken natuurlijk. Maar we gaan nu maar genieten van Riders on the Storm.

0: Wat een ongelooflijk mooie muziek. En wat ongelooflijk jammer dat het ook de laatste muziek is. Nou ja, niet de laatste muziek van de Doors natuurlijk, want dan zou de uitzending wel heel abrupt eindigen. Maar wel de laatste muziek waar Jim Morrison zich mee kon bemoeien. Want wat gebeurt er in maart 71? Verhuist Morrison naar Parijs. Hij gaat zich concentreren op zijn schrijven. Maar het was ook wel een beetje om juridische problemen te voorkomen. Want daar had hij ook behoorlijk last van in Amerika. Want in de kringen rondom Morrison ging het gerucht dat de regering Nixon hem wel eens gevangen zou willen zetten. Om als voorbeeld van subversief verzet tegen de Vietnamoorlog. Om hem daarvoor te bestraffen. De overige drie bandleden overigens hadden toen eigenlijk al besloten dat ze zonder Morrison de band wilden voortzetten. Het was wel duidelijk waar het heen ging. Ja, mooi is wel dat in die laatste periode in Parijs leeft hij gewoon onder zijn doopnaam James Douglas. En het grappige is, hij kon ook tamelijk anoniem over straat daar. En dat vond hij heerlijk. In tegenstelling tot zijn verblijf in Amerika, waar iedereen hem kende en hem constant in de gaten hield. Hij bleef veel schrijven. En ja, het gekke is, de Franse taal was hij zeker niet goed machtig. Maar hij bezocht toch veel toneel. En hij was op veel filmsets van beroemde filmers aanwezig. Dat vond hij allemaal prachtig. Alleen het heeft zo kort geduurd. Want op 27-jarige leeftijd, onder omstandigheden die nooit helemaal opgehelderd zijn. Maar de kans is heel groot dat het een overdosis drugs is geweest. Met een lichaam wat totaal was uitgewoond. De officiële doodsoorzaak is een hartaanval. Ja, hij zou dan liggend in een badkuip aangetroffen zijn. Maar ja, het lichaam was gewoon helemaal op. Hij ligt begraven op de begraafplaats Père Lachaise. En dat graf, ja, het borstbeeld wat op zijn graf stond, dat is meerdere malen vernield, gestolen, gedaan. Ik ben daar zelf geweest een jaar of 10 geleden. En toen was het zo mooi. We waren daar en toen kwam er een heel jong stel eigenlijk. Ik denk 20ers. En die kwamen daar witte rozen leggen op het graf van Jim Morrison. Zo belangrijk is muziek. En het grappige is, ik ben er 1 keer geweest. Maar je hebt altijd baas boven baas, Bob. Want jij bent er 2 keer geweest.
1: Ik ben er inderdaad 2 keer geweest. En het was iedere keer weer zoeken waar het nou precies was. Want de rest van die beroemde mensen die er liggen. Nou, allemaal heel groot. En het graf van Jim eigenlijk maar heel klein ergens tussen gestopt. En helemaal ondergekalkt ook. Met teksten, met viltstift en zo. Dus ja, het was een belevenis. Maar de Doors die wilden dus gewoon doorgaan. Ze waren ook al bezig met z'n drieën in Amerika, terwijl Jim in Parijs was. En ze hebben dus besloten om gewoon verder te gaan. Eerst wilden ze nog andere zangers zoeken. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet met zo'n fantastische frontman. Dus op het volgende album, Other Voices, dat is in oktober van 1971 uitgebracht, wordt de zang afgewisseld. De ene keer Manzarek, de andere keer weer door Robbie Krieger. Maar de liedjes die wij van dit album gaan draaien, die worden dus gezongen door Ray Manzarek. Die ik trouwens ook helemaal geen verkeerde stem vind hebben. Alleen ja, het is niet het Morrison gevoel wat je erbij krijgt. Het is een soort andere band geworden. We gaan het zelf horen nu met deze single Tightrope Ride.

0: Tie Drop Ride, de eerste single zonder Jim Morrison. De single is op zich heel wat minder hitgevoelig als alle andere singles die hiervoor waren. Want in de Verenigde Staten kwam die niet hoger als een 71ste plaats. En ook in Canada was het een 56ste plaats. En daarvoor hadden ze wel grotere hits gehad allemaal. Daarnaast is het alleen in Nederland nog een klein hitje. Een 27ste plaats in de top 40 en staat er slechts 3 weken in. Het kwam van het album Other Voices. In Amerika ook nog goed voor een 31ste plaats. En in Canada ook goed voor een 36ste plaats. Maar de volgende single die op de lijst staat, en misschien dat Bob er ook nog wat iets over kan zeggen, dat Ships with Sails. Het is geen hitsingle meer.
1: Nee, in Nederland alleen een tip. En het is ook niet echt een flitsend nummer, vind ik zelf. De albumversie die duurt zelfs 7,5 minuut. Maar ik heb hier de singleversie van 3 minuut 40. Dus we zien wel hoe ver we komen met deze Ships with Sails.

0: volgende lied, dat is weer van het volgende album ook. Full Circle, het laatste album van de Doors. Voordat zij in 73 gingen stoppen. Ja, de eerste keer dat ik dit hoorde was op een compilatie-cd. The Best Of uit 2000. Ik denk, wat is dit nou voor een nummer? Ik had het nog nooit gehoord natuurlijk. Want je wordt altijd met Jim Morrison geconfronteerd. En dit was ineens iets heel anders. Een lied van Robbie Krieger, The Mosquito. Ik denk, wat gebeurt er? Wat is dit? Maar Kees die schijnt het geweldig te vinden. Want die hoor ik regelmatig zeggen, ja, de Mosquito, dit en dat, als we het over de Doors hebben. Dus,
1: ja, ik vind het een heel goed nummer.
0: Ja, ik vind het heel vreemd. Het is geen verkeerd nummer, maar ja. Nou ja, we gaan er gewoon naar luisteren.
2: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: Met het volgende lied, The Ghost Song, sluiten we dit tweede uur van The Story of the Doors af. Dit komt van het album An American Prayer. Dat zijn opnamen van Jim Morrison uit maart 1969 en december 1970, waarbij hij zijn gedichten opnam zonder muziek. En in 1978 zijn de drie overgebleven Doorsleden bij elkaar gekomen om er toch muziek onder te zetten. Tot zover The Story of the Doors. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

0: we laugh.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer.

0: informatie.
1: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: But you're just a boy.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag, 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekort op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag. 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.